Rock, Road, Rambo, Liam Bowman, Birmingham, Alabama. Dat is met Rocking the Blues. En dat is Reed Label. Tijd voor het was instrumentalisch. Beep Beep en de Roadrunner zijn we het hier. Of dat is Vincent Label met de intro Shifting Gears. Rock and Roll, rock!

Hey, we zijn een 10-inch record of Tail Records. For only real hip cats, hot stuff uit de Schweiz. Met Wild Nights at Junction. Alright, van de Schweiz gaan we jetzt richting Österreich. Österreichische rockabilly gaan we jetzt hier van de Slapbacks. Sick and tired of singing the blues. Rock and roll, rock!

That's it. Een intro was dat. Of de Scott label van Freddy and the Hottage. Met Womp Womp. Instrumentalische rock'n'roll. Aanvang 60er jaren era. Alright. We gaan jetzt richting Canada. Canada rock'n'roll in de 50s. Aus Montreal. Gaan we jetzt hier. Jimmy James met The Babysitters Rock.

Yeah, doing the bop. Dat was Gene Vincent en de Blue Caps. Met Crazy Legs of Capitol Records. Deze vinylplaten heb ik bereid sinds meer dan 50 jaar in mijn plattensammelung. Speelt aber immer nog goed. Wider Gates met een rariteit of Reed Records. Birmingham, Alabama in de 50s. Hebben we jetzt hier Jimmy Wilson. Met Have a Tear on Me. Rock around, rock!

Rock around, bobbing around. Dat was Jimmy Wilson met Have a Tear on Me on Reed Records, Birmingham, Alabama. In de 50s van Birmingham, Alabama gaan we jetzt richting Honky Tonk, Hillbilly in Texas. En de 40er, aanvang 50er jaren. The Roots of Rockabilly, Rock and Roll. En de vinylplatte van Jerry Irby gaan we jetzt hier met zijn 49 Women.

0: Die underground rockabilly gaan we het hier. Over de platenspeler van Kenny Parchman. Kenny Parchman had damals in die funzieke jaren enige zeer goede songs eingespeeld in de Sun Recording Studio. Maar Sam Phillips had hem als zo goed wie niets van hem veröffentlicht. Want Kenny Parchman had daaraufhin zijn songs veröffentlicht op dat kleine regionale Jackson label. Oh, Tennessee, Kenny Parchman hebben we jetzt hier met Get It Off Your Mind.
1: Well, if you like to go out to the flopping fly,

Janice Martin met hier Barefoot Baby of Russia A. Victor. Oké, Wide Gage met Tommy Shands. Tommy Shands waren in die 60er jaren verheiratet met Nancy Sinatra. Want ik kan nog goed herinneren, voor meer wie 35 jaar heb ik eenmaal een interview afgezeichnet met Tommy Shands. Irgendwo heb ik dat nog in mijn archief. Tommy Shands, zijn we jetzt hier als 58 af Capital met The Ryan Kind.

Yeah, trekking down the line. Das war Restless met Leaving This Town. Oké. Je hebt soms sluis die Rocking 50 Cent ontouwen nog eenmaal onder. In al op de lokale rockabilly underground scene in die funzige jaren. Over de prairie in Texas. Betty Smith hebben we hier. Met Yeah Baby.

0: Yeah, Betty Schmidt. Yeah, baby, Texas Rockabilly. Oké. Okay. Ryder Gates nog eenmaal. Bill Curtis met zijn Panic Stricken Baby.
1: Baby, wow!

Met de Panic Stricken Baby van Bill Curtis. Het is Rocking 50 Cent voor heute, weet het, Semende. En is toen de Honky Tonk Hillbilly, Rockabilly Blues, Rhythm Blues, zo'n doo-wop jive, als die funzige jaren. Aan microfoon Erik van der Meerakker. Nächste Woche, een nieuwe Rocking 50 Cent. Gerne bis nächste Woche, dan keep on rocking. Alright, let's